Heerlijke vuige techno-electro-acid van Random XS. En Random XS is soms een trio, oftewel Arno Peters of Sander Friedeman en Frank de Groot. Soms is het een duo en soms is het Sander Friedeman alleen. Waarschijnlijk is dit Sander Friedeman alleen, Give Your Body. En die wordt opnieuw uitgebracht dit jaar met extra remixes. Uw Delta Functionen mix staat er op de nieuwste 12-inch en de Lost Tracks remix. En die kon u net horen, Give Your Body. In de Lost Tracks remix van Random XS. En we blijven in ons geweldige landje, want wat wordt er mooie muziek gemaakt in Nederland. Zoals ook het nieuwste album van Hunter Complex, het project van Lars Meijer. Open Sea heet die en die krijgt terecht overal laaiende recensies. En dat is inderdaad zeer terecht. Dit is Hunter Complex van hun nieuwste Open Sea met Chase Manhattan.

Ja, dat is nou jammer, maar dat is geheel en al mijn foutje. Ik heb gewoon een verkeerde track van de volgende plaat opgezet. Dat is helaas niet de bedoeling. Daarom ga ik er nog even in de herkansing gooien. Want het is de bedoeling dat we natuurlijk de juiste track gaan draaien. Ik ga hem heel eventjes scherp zetten. Als hij even meewerkt, maar dan moet hij wel meewerken. Ja, komt u maar. Ja, daar is hij. Goed, dames en heren, in de herkansing. Het gaat namelijk om deze. En nou doet hij het weer niet. Goed, dit is inherent aan een live uitzending, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat dat als je niet van tevoren een programma gaat opnemen. Maar ja, ik vind het nou eenmaal leuk om een live uitzending te gaan maken. Dus dan doen we het maar zo, ook als het een keertje misgaat. Goed, andermaal in de herkansing. Daar is die dan.

Zo, wat een heerlijke plaat is dat. Een nieuwe van Pearl en Yamaoka. En degene die mij volgen met de eindlijst over 2018, of hebben gevolgd met de eindlijst over 2018, die weten

dat het album van hun heel hoog stond. Over 2018 kijken of dat met dit album ook gaat lukken. Het nieuwe album van Pearl en Yamaoka. Het album heet Sculpture. En daarvan hoorde u Jai Bureau. En dat verscheen via Shimmering Moods Records. Goed, tijd. De hoogste tijd voor het Grauzone Festival. We geven namelijk kaartjes weg vanavond voor dat festival. Wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande. In en rond het paard in Den Haag. En het is me weer een volgepropt festival. Wat dacht u van Shellac? De band van Steve Albini, vroeger van Big Black. Blixa Bargeld, zonder de einstürzende Neubauten. Lebanon Hanover, Lee Ronaldo van Sonic Youth. The Mesthetics, Ancient Methods, oftewel keiharde techno. En Pink Turns Blue, The Cosmic Dead, The Blinders, Rendezvous. En Nick Voigt van Victory Floor zal ook aantreden. Tempers, Snapped Ankles, Maggot Heart, Sink Ya Teeth, Charlie and the Lesbians, Rude 66 en Fata Morgana. Er is ook nog een tentoonstelling gaande rond het werk van Genesis P. Orridge. En of dat dan niet genoeg is, is er ook nog een symposium met Blixa Bargeld en Steve Albini. Tevens een filmvertoning van The Public Image is Rotten. Nou, waar die over gaat, dat kunt u wel raden natuurlijk. We geven kaartjes weg. We geven 2 kaarten weg voor dat Grauzone Festival. En u kent het recept. Het enige wat u hoeft te doen is mailen bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Grauzone. Als u kans wil maken op een van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggeven. Ik geef heel eerlijk de 5e en de 10e mailer de kaartjes. En wie dat zijn, dat hoort u rond 22:30. Nu snel over naar de muziek. Ik zei het net al, Steve Albini is tegenwoordig werkzaam in Shellac nadat hij in Big Black zat en ook nog in The Rape Man en ook nog producer is geweest van onder andere PJ Harvey en Nirvana en The Pixies en White House. Wat dacht u daarvan? Jawel, Shellac zal optreden in Grauzone. Daarom nu van dat breekmakende eerste album At Action Park Shellac. De mailbox staat nu open en u kunt mailen

Hoe kan ik dansen in de smalle grachten? Het is zo stil vannacht. De maan is rood.

De kameraden zijn moe tot in hun botten. De kameraden hebben Geneva en een accordeon. Ze manillen, met de botten verzonken.

mijn smalle gaat. Niet in mijn aperie. Nee, in de vrije nacht. Ik wil dansen, nog met de laatste sterren. Gaga brengt salvo's en granaten.

Hoe kan ik dansen? Ja, laten we hopen dat Blixa Bargeld ook zo optreedt als hij in het paard in Den Haag staat. Dat zou heel erg leuk zijn. Laten we wel wezen, het is zonder de Einstürzende Neubauten dus, maar Blixa Bargeld zal daar solo optreden met tal van effectapparatuur en natuurlijk zijn onmiskenbare stem. De stem die u hoorde, en daarom vond ik het wel grappig om het even in het Nederlands te doen, in de loopgraaf. En dat kwam van het Einstürzende Neubauten album Lament. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we alles hebben en vertellen over het Grauzone Festival. Weliswaar midden in de nacht, maar een zeer graag geziene gast is de Bunker Terror Techno van Ancient Methods. Luister daar vooral nu even naar, terwijl u nog de kans heeft om te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op de twee kaarten die wij vanavond verloten. En het is nu tijd voor de Bunker Terror van Ancient Methods.

0: Zo, die was ook sneller afgelopen dan dat ik dacht. Oh, jammer is dat. We hebben het over Nick Void. Wat geweldig. Haar versie van Rocket USA natuurlijk. De track van Suicide. Geweldig. Nick Void. Ik hoop dat ze dat ook gaat doen op Groutzone. Want Nick Void van Factory Floor, die treedt daar ook op. Inderdaad, ik heb de hele lijst genoemd en die kunt u natuurlijk terugvinden op de Facebookpagina van Groutzone of anders natuurlijk op Groutzone site zelf. Ik hoop u daar aan te treffen 9 februari aanstaande. De mailbox die staat nog heel even open, dus u kunt nog even mailen. En om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggaven voor Groutzone 9 februari aanstaande in en rond het Paard in Den Haag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom. Tweede uur X-rated hier bij de concertzender op deze natte avond. Deze koude avond. Dus blijft u lekker binnen en geniet van al het moois van experiment van toen en nu. En straks na 11 een hele stemmige mooie X-ray tot middernacht. Nu eerst terug naar het verleden, begin jaren 80. Toen bracht Mark Stewart zijn LP uit Learning to Cope with Cowardice. En dat ding, dat wordt opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen op Unused Sound Records. En komt nu uit met een extra plaat erbij, The Lost Tapes. Nu nog even het origineel op de draaitafel. Dit zijn Mark Stewart en de Mafia hier bij X-Rated.

drie dagen op een festival, vier dagen bedoel ik eigenlijk meer, op een festival rondhobbelen als Guess Who is hartstikke leuk. Maar je hebt dan op die zondag eigenlijk heel weinig tijd om een mooie X-Rated samen te stellen. Ik hoop toch dat het gelukt is voor de komende twee uur. Maar ik heb wel gemeend een lekkere lange plaat aan het begin te doen. Dat scheelt weer twee platen. Ha, nee, dat is een geintje. Maar ik wilde deze sowieso wel weer eens een keertje horen. Dat was 11 jaar geleden dat ik deze voor het laatst gedraaid heb. New Order hebben we het over. Video 586. En dat is een 12 inch. Die verscheen in 1997 via het Engelse Touch label. New Order aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en erbij blijft hopelijk tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois kan horen en blijft horen in X-Ray. Nu eerst een mooi nieuw werk van The Future Sound of London. Hun nieuwe heet Captures, pre-8 EP 001. Dus een EP die is uitgebracht van The Future Sound of London. En daarvan hoort u nu de track Fentanyl. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond bij deze X-Rated.

Dat is er weer zo eentje waar we heel blij van mogen worden. Dat die opnieuw wordt uitgebracht. Mono Lake. En Mono Lake gaat dat album waar dit vanaf komt, Gravity, inderdaad weer opnieuw uitbrengen. Het is origineel verschenen in 2000. Het album dus Gravity. En je hoorde Mono Lake met Fragile. En ik zei het al, ik kom van rechtstreeks van Le Gesou gerend. En het was weer een heel fijn festival. Wat mij betreft was gisteren de beste dag, maar ik heb sowieso hele fijne dingen gezien. Ik noem bijvoorbeeld een Tashi Wada met Julia Holter. En vanmiddag Nick Kolkvoid en Clara Lewis. Maar gisteren was wel een topdag met in de Pieterskerk Gibrana Cervantes. En in de Jacobikerk het fantastische package rond Amul Bogar en Rafael Anton Irisarri. En Kevin Richard Martin en KMRU. Nou, met name dat eerste concert, dat heeft me werkelijk helemaal omvergeblazen. En met dat eerste bedoel ik dan van deze twee die ik noemde. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Wat was dat geweldig, waanzinnig. Helemaal omvergeblazen in die kerk. En zo hoort dat ook. Ik heb de beide heren mogen spreken achter de merch stand. En daar zag ik tot mijn grote vreugde dat de nieuwste LP die gisteren is uitgekomen, dat hij die bij zich had. En dat ligt nu op de draaitafel. Een heel mooie plaat in blauw vinyl. De nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Die heet Facetisms. Rare titel, moet ik niet eens heel goed weten hoe je het uitspreekt. Maar goed, zo doe ik het maar. Dit is Rafael Anton Irisarri met Control Your Soul's Desire for Freedom.

0: erg fraai werk van Art Bit. Art Bit is Art Jansen. En Art Jansen maakt een serie albums met de titel Field Recordings. En dan een nummer daarachter. En we zijn inmiddels aanbeland bij Field Recordings 05. En dat heeft als ondertitel Bohemia. En Art brengt zijn cd's en dingen, LP's, nou cd is dit, cd en digitaal in eigen beheer uit. Heel erg fijn werk van Art Bit. En daarvoor hoorde u het monsterachtige nieuwe album van Rafael Anton Irisarri.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated tot 11 uur. En daarna heel veel moois in X-Ray tot middernacht. De band, ook al is het eigenlijk maar één man, Matt Johnson. En we hebben het over The, bestaat nog steeds. En heeft eigenlijk een soort wederopstanding gemaakt met het nieuwe album wat hij onlangs heeft uitgebracht. We gaan eens eventjes voor de helemaal terug naar het begin. De allereerste single uit 1980. Geproduceerd door Gilbert en Lewis, oftewel Bruce Gilbert en Graham Lewis van Wire. En de eerste single, dat was Controversial Subject. Dat verscheen via 4AD. Hier in X-Rated is dit The.
2: Now I got him on Twitter.

747. En dat is het project van Ryan Chen uit Canada. En deze Canadees produceerde inmiddels zijn derde LP en die heet Pacific Spirit. U hoorde Camusan Bug 747 hier bij X-Rated op de Concertcenter. Inmiddels regent het bijna in het hele land. Dus we zullen tot 11 uur een soort herfstige X-Rated van maken. Dus ontsteek de kaarsen en vult een goede kelk. En achterover leunen voor al het mooie wat de muziek van toen en nu u te brengen heeft. En dan gaan we nu terug naar het heden, maar ook terug naar 1994, namelijk de Sabres of Paradise. En deze heren hebben toevallig gisteren opgetreden op het Dekmantelfestival. Nou heb ik geen dekmantelkaartje gekocht dit jaar en voor de Sabres of Paradise moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk best wel spijt van heb. Nou, nu zou ik overigens niet op het dekmantel willen staan met deze herfstige omstandigheden. Het regen klapt hier tegen de ramen. Maar goed, de Sabres of Paradise is gisteren op dekmantel. En het goede nieuws is ook voor degene die die platen niet bezit, dat zowel Sabersonic als Haunted Dancehall door Warp opnieuw uitgebracht worden. Vandaar dat de Sabres of Paradise weer eens uit de kast getrokken is door mijzelf. Het album Haunted Dancehall uit 94, dus je hoort Ballad of Nicky Maguire.

helaas sinds 2023 al niet meer onder ons. Maar de stem en de muziek die leven voort. We hebben het over Mark Stewart, vroeger van The Pop Group. En hij heeft inmiddels zijn nieuwste album kunnen uitbrengen, al zij het postuum. The Fateful Symmetry, en die is via Mute Records te krijgen. U hoorde de track Blank Town. Rust in vrede, Mark Stewart. En wie ook in vrede moet rusten, helaas sinds deze week, is Robert Wilson. En hij is de regisseur en geograaf en weet ik wat allemaal, dirigent, medewerker van Philip Glass. Door de jaren heen de rechterhand van Philip Glass geweest. Zonder Robert Wilson was er geen Einstein on the Beach, bijvoorbeeld. Het is een man die heel veel heeft betekend voor Philip Glass en het Philip Glass Ensemble. En iedereen die Philip Glass volgt op sociale media weet hoe aangeslagen het ensemble is. Terecht ook. Dus rust in vrede, Robert Wilson. We draaien een stukje uit Einstein on the Beach. En dit haal ik van de promo die in 1978 is verschenen van de tracks Trial Prison. Rust in vrede, Robert Wilson.

6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1

Ja, schitterend werk van Wolfgang Riechmann. En Wolfgang Riechmann maakte de LP Wunderbar in 1978. Wel nu, de track die u net hoorde, Abendlicht, die is toegevoegd aan de verzamelaar die via Bureau B verschenen is, Silberland, volume 3. En dat is eigenlijk de ambient. Als ondertitel heeft hij The Ambient Side of Kosmische Muziek. Nou, dat is duidelijk te horen op die cd. Het zijn allemaal fantastische nummers tussen 1972 en 1986 uitgebracht. En Wolfgang Riechmann, die is al geruime tijd niet meer onder ons. Die is helaas het slachtoffer geworden van zinloos geweld op straat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nog even een goede track draaien van het duo Mark Elsner en Kimi Record. En zij hebben een album uitgebracht en... dit is wat harder. Dat is een album... Ik ben het even kwijt, zeg. Dat is niet... Oh ja, simpelweg 1. Hoe kan ik dat nou kwijt zijn? In ieder geval, de track is L'Éphémère. Dit is het schitterende ambient werk van muzikant Mark Elsner en zangeres Kimi Record.

0: erg fraai werk van Mark Elsner en Kimi Record. Je hoorde L'Éphémère. Het staat op het album I. En dat had ik net verkeerd. Ik zei dat het 1 was, maar het is gewoon een I met een puntje erop. Het label, dat is Wandering Astray. Mark Elsner en Kimi Record.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Is inmiddels al anderhalve minuut aan de gang, bijna. Maar dat mag de pret niet drukken. Tot 11 uur nog X-ray en daarna... X-rated tot 11 uur en daarna X-ray. En nu gewoon een Nederlandstalige track in X-Rated. Ja, dat hoort u ook niet vaak. En wel uit 1981. Het zijn niet Corrie en de Rekels, maar de band Dier. En een 7-inch verscheen op het label Stichting Update Materials in 1981. En dat label was gevestigd in Laren, Noord-Holland. Dier is dit met Mensen Praten.

gek genoeg zo'n plaat die ik vergeten was hoe die ook alweer klonk. Schandalig, schandalig natuurlijk. David Holmes hoorde u uit 1995, Minus 61 in Detroit. En dat is een 12-inch die toen verscheen op Go Discs en Exploding Plastic Inevitable. 1995 schrijven we, het jaar van David Holmes. En nou, niet alleen maar dat jaar, maar we hadden tijdens X-Rated 30 jaar ook al een heerlijke plaat die aangevraagd werd van David Holmes. Maar ik vond deze ook in de kast en was inderdaad een beetje vergeten hoe die ook alweer klonk. Schandalig natuurlijk. Maar goed, we weten het weer. Hij klinkt goed. En wat ook hopelijk goed klinkt is de komende X-Rated tot 11 uur strakjes vanavond. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. Veel nieuw werk natuurlijk tot aan 10 uur. En daarna gaan we wat meer de diepte in. Nieuw werk, helemaal nieuw, net verschenen, is van Ben Klok en Fadi Mohem. En Kobe Say doet ook nog een keer mee op de track Ultimately. En dat is nog een keer een remix van Amotic. Het staat op de 12-inch Layer 1 remixes. En dat is het label ook, Layer, inderdaad. Hier is Ben Klok met Fadi Mohem. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Heel fraai Sinti-werk na elkaar van Daniel Brandt in de Tangerine Dream Reworked. En nu hoorde u Field Lines Cartographer. En dat album wat verscheen via Din Records, het label van Ian Body. Je hoorde The Light of a Billion Stars. En het staat op het album Resplendent in the Light of the Universe. X-Rated op de Concertcenter, waar we lekker Sinti bezig zijn. En we blijven nog even lekker Sinti. Het nieuwe album van Colleen komt eraan. Nou ja, komt eraan. Dat kunt u eigenlijk wel met een korreltje zout nemen. Hij staat namelijk pas voor 20 maart 2026. Maar we zijn nu al nerveus, want de eerste track, dat is sowieso een track die wat mij betreft direct de eindlijst in kan. Dus als het rest van het album ook zo is, dan wordt Libres Antes del Final opgenomen in de eindlijst van 26. Maar zover is het nog niet. We doen het met Antidoto, een track die van Colleen is vrijgegeven.

0: En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitum Solis, de hekkensluiter van deze X-Rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er volgt nog veel meer. Namelijk zometeen een X-Ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-Rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-Rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harold. En zit ik er met een X-rated kerstspecial. Overigens, de twee X-Rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-Rateds over 2025. Zover het spoorboekje, wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-Rateds Kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Soms verbaas je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Fonkel een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terrence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terrence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan nog steeds. De 12-inch When Stars Remember, die gaat uitkomen pas op 13 maart. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier is alvast de track Mono Collapse. Lekker stuiteren op het label van Trésor. En het label Trésor. En eigenlijk heeft deze track alles. Herhaling, de kracht van de herhaling. En een steady rhythm. En harder dan dat Terrence Dixon het ooit gedaan heeft. Dit is Terrence Dixon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke rechtdoor techno van Decca, de 12-inch Evolution EP. En Decca, dat is eigenlijk Jack Wallace. En hij komt uit Bristol en hij heeft een eigen label samen met iemand anders, namelijk Fireworks. En dat label is gevestigd in Berlijn. Frameworks moet ik zeggen. Het label Frameworks. Decca met Evolution op de Evolution EP. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze week overleed helaas Sly Dunbar. Sly Dunbar was een van de helft van de ritmesectie, de beroemde ritmesectie. Sly en Robbie. Wel nu, Robbie Shakespeare, die moest ons eerder verlaten. En nu is de drummer Sly Dunbar ook niet meer. Helaas is die niet meer onder ons, maar heeft wel ontzettend veel muziek achtergelaten. Voornamelijk in de reggae. En ik had het natuurlijk een prachtige reggae track kunnen draaien met Sly Dunbar. Maar ik heb gezocht naar een track van Material. En die vond ik. En dat is Bill Laswell samen met Sly Dunbar op de drumkit en Shankar op blaasinstrumenten. Material met de track Mantra. U vindt het op het album Hallucination Engine. Rust in vrede, Sly Dunbar. Nogmaals, dank voor je prachtige werk.

En nog een drummer aan het werk, maar die leeft gelukkig nog. En hoe? We hebben het over Charles Hayward. En hem kennen we van vroeger de band This Heat. En later nog Camberwell Now. Wel nu, hij is een samenwerking aangegaan met een, ja, wat dat betreft een hele bijzonder iemand. Namelijk de rapper Dalek. Charles Hayward en Dalek. Dalek die overigens zal optreden op het aanstaande Roadburn Festival. En ik heb hem meerdere malen live gezien. Dat is zonder meer zeer de moeite waard. Hayward en Dalek. En u hoorde de track Salvage. Het komt van hun gelijknamige album. Verscheen op Relapse. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij Tangerine Dream. Die zijn hebben ook Nederland aangedaan met het project 50 Years of Phaedra. En we zijn nog met een aantal vrienden naar Oorschot getogen om dat allemaal live mee te maken. Phaedra 2024, 50 Years of Phaedra at the Barbican. Die is nu uit en daar gaat u nu een stuk van horen, namelijk Phaedra 2024. En dat is gewoon een eigen remix, maar meer een nieuw arrangement wat ze gemaakt hebben van een deel van Phaedra. Hier is Tangerine Dream.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen, een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen, want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

0: Max.
1: Rated.

het origineel is al zo geweldig. En dan komt er nog een geweldige remix van David Holmes achteraan. Dat gebeurde in 1993. The Sabres of Paradise. Smoke Belch 2. The Sabres of Paradise, oftewel de heren Weatherall. En Jags en Burns, jawel. De David Holmes remix. En dat waren dus de Sabres of Paradise hier bij X-Rated. Op de concertzender waarmee u nu verbonden bent. 2,5 jaar zeil ik overal prachtig doorheen. Van corona is totaal geen sprake en nog geen snotneus. Maar vorige week was het toch uiteindelijk raak. Nou, gelukkig niet heel erg raak. Milde klachten, maar ja, je blijft toch thuis. En ik heb me 2 dagen een beetje beroerd gevoeld. Nu is het nog steeds een beetje verkouden. Alleen heb ik mijn smaak en mijn reuk voor een gedeelte verloren. En dat is toch wel vervelend. Ik hoop dat dat heel snel weer rechtgezet gaat worden. De muzikale smaak, die is echter niet aangetast. Dus laat u vooral besmetten de komende 3 uur tot 12 uur, want vanaf 11 uur is het tijd voor X-Ray. En tot 11 uur is het tijd voor een nieuwe episode van X-Rated. Ik hoop dat u vorige week genoten heeft van een noot X-Rated met de KLF en met Current 93. Nu gaan we weer terug naar X-Rated zoals het eigenlijk hoort. Met Economist uit Griekenland. Dit is Agos. Het komt van de verzamelaar X2. Dit is Economist. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat was ineens een hele snelle afloop. Die had ik niet in de gaten gehad. Ahmed Sisman en VNNN. En dit duo maakte deze heerlijke track. Inorganic Transformation. Het staat op een verzamelaar waar ik al eerder een aantal tracks van gedraaid heb. Namelijk de Stone Techno Series 2022. Met als ondertitel Trick Linic. Nieuw verschenen op het label The Third Room. Ahmed Sisman en VNNN. Wel nu, we gaan eens naar een paar oude helden. Of eigenlijk één oude held. Straks komen er nog meer oude helden. Maar nu de oude held Stephen Melander. Dat is een van de oprichters van Cabaret Voltaire. En hij heeft een ontzettend fijn nieuw album op de markt gebracht. Namelijk Tick, Tick, Tick. En daarvan hoort er nu Shock to the Body. Dit is de nieuwste van Stephen Melander.

0: Ja, van dit soort remixen moet je het hebben. De John Hopkins remix van het geweldige werk van Orbital met de track Halcyon and On. Het staat op de nieuwe Orbital 30-something. Daar staan een aantal nieuwe tracks op en een heleboel fantastische remixes. Nou, niet allemaal, maar de meeste die zijn toch zeer de moeite waard. Orbital, Halcyon and On hier bij X-Rated op de Concertzender. We gaan het even gaan hebben over de heer Richard Zijlstra. Richard Zijlstra, die ken ik al vanaf het eerste moment dat ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Dat gebeurde in 1976, dames en heren, jongens en meisjes, jazeker, zo lang geleden. En toen was ik klant en ik werd al snel in deze winkel zeer adequaat geholpen door Richard Zijlstra. Richard die heeft mij allerlei heerlijke piepknor en Sinti Space platen in de maag gesplitst. Allemaal fantastisch werk en ik ben echt schatplichtig aan deze meneer. Later ging Richard radioprogramma's maken en dat deed hij ook op formidabele wijze. Denk aan radioprogramma's bij de VPRO als Radio Noom en Spleen. En al die tijd heeft hij ook muziek gemaakt onder zijn eigen naam Genetic Factor. Denk daarbij aan de Radio Noom LP waar een track van hem op staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft onnoemelijk veel tracks opgenomen. En dat wordt nu eindelijk echt uitgebracht. Althans, een selectie natuurlijk daarvan. Op het album In Deadly Wet Dreams. Afgelopen donderdag was de presentatie van dit album in de platenzaak Red Light Records op de Wallen. En daar was ik en mocht ik deze plaat in ontvangst nemen. Hartelijk dank Richard. Hartelijk dank Genetic Factor voor alle muziek. En we gaan nu een track luisteren van In Deadly Wet Dreams. Namelijk de track die ook al eerder op single uit is gebracht. Waarom lachen ze?
1: Waarom lachen ze? Ze werden zich bald aan die nieuwe

Thank you.

Je hoorde inderdaad de stem van Sparkle Horse, oftewel de stem van Mark Linkous. Mark die pleegde in 2010 helaas zelfmoord en is niet meer onder ons. Christian Fennis, die de muziek deed, die is nog wel onder ons. En dit lieten zij achter in 2009. Dat is 1 jaar voordat Mark Linkous het zichzelf van het leven beroofde. Sparkle Horse en Fennis met het prachtige Goodnight Sweetheart. Het werd uitgebracht op een serie cd's in de Fish Tank. Dit was deel 15. Dat werd destijds uitgebracht door Concurrent uit Amsterdam. En daarvoor het indrukwekkende Saturnian Resonance van Aina uit New York. Inderdaad, deep, deep, deep dark ambient space op het album Morse Ultra. En dat verscheen via Cyclic Law. Prachtig werk van Aina. En daarvoor dus de Zweedse Manifesto.

0: Dat is het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Namelijk gewoon een heel prachtig uur X-Ray. Waar we eindelijk eens helemaal een uur lang aandacht besteden aan Oyuki Conjugate. En dan met name de periode tussen 1987 en 1995. Niet dat ze nu nog steeds niet geweldige muziek maken, maar het is wel eigenlijk hun beste periode. U hoort twee tracks van het album Into Dark Water. Eén track van het album Undercurrents. En drie tracks van het album Peyote. En drie tracks van Equator. En dat laatste album is ook weer onlangs opnieuw uitgebracht. Prachtig werk van Oyuki Conjugate. Zometeen tussen 11 en middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet heel erg veel goed. Blij hier weer te zitten na een week afwezigheid door dat klote corona. Maar goed, we zijn er weer bovenop en dat hoort ook zo. Ik hoop voor u hetzelfde. Blijf veilig, want corona is alles behalve weg. COVID sluipt nog. Maar goed, als u net zo'n milde klacht heeft als ik, dan komt u er goed vanaf. Wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Meesterlijk, The Fires of Ork. Maar het kan alleen maar meesterlijk zijn omdat er twee meesters aan het werk zijn. Piet Namluk en Geir Jensen, beter bekend als Biosphere. En natuurlijk ook weer uit dat fenomenale jaar 1994. Dat jaar wat echt zo bol staat van prachtige elektronica. Getuige dit ook The Fires of Ork. U hoorde The Fires of Ork en dan weliswaar het eerste gedeelte. U bent verbonden met de concertzender. En dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna veel meer fries in X-Ray tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. En niet alleen kaarten te winnen voor het Concertgebouw in Amsterdam, maar ook nog eens een keer voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Daarover straks meer. Nu eerst Richard Pinaas. Oud en nieuw. 1982 en 2019. In 82 kwam het album L'Éthique uit. En in 2019 gelukkig heruitgebracht op Bureau B, Richard Pinaas en zijn L'Éthique. U hoort L'Éthique deel 1. En let wel, Richard Pinaas eindelijk in Nederland. Yes, 14 maart aanstaande in de Okkie in Amsterdam. Gaat dat zien met zijn belt, bent Heldon. Dit is Richard Pinaas. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

En hoppa, gelijk afgelopen. Dat is dan ook wel weer jammer. Maar het loopt dan ook over in een volgend nummer. En dat is te horen op het nieuwe album, wat pas 29 maart zal gaan verschijnen. Van Uncle, oftewel James Lavelle. Uncle is weer helemaal terug met een heuse dubbelaar. En die heette dan ook The Road Part 2. Met als ondertitel Lost Highway. U hoorde Uncle dus en met Armour. En luister naar X-Rated. Zometeen alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Girard. Maar voordat we helemaal de diepte induiken met al deze dames, gaan we eerst naar de aloude metaalslagers van Test Department. Jawel, ze zijn terug met het album Disturbance. Dit is Landlord. Oh, wat is die weer fijn.

Heerlijk Bynehouse. Na de metaalslagers uit Engeland, Test Department. Nu de metaalslagers uit Duitsland. Inderdaad, Bynehouse van het album Zene. U hoorde DL Deng. En het doet me qua geluid niet echt aan Test Department of Neubauten te denken, maar meer aan Kowalski van vroeger, als je het hele album zo hoort. Een buitengewoon aardig album van Bynehouse. Dat verscheen op Krater Recordings en dat is een sublabel van Audio Fop. Uit Duitsland. 9:30 en dat is inmiddels de hoogste tijd voor, ik heb het beloofd, Le Mystère des Voix Bulgares samen met Lisa Gerard. Ze komen naar Nederland en ik heb Le Mystère des Voix Bulgares tijdens Le Guess Who mogen zien en dat was werkelijk van A tot Z kippenvel. Wel nu, u kunt daar ook weer bij zijn en ja, de toevoeging van Lisa Gerard maakt het natuurlijk echt helemaal af. Wij geven kaarten weg vanavond voor 2 concerten maar liefst. De eerste is op dinsdag 12 maart aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. En 2 dagen later op donderdag 14 maart, als u niet naar Richard Pinaas en Heldon in de Okie gaat tenminste. Dan kunt u ook naar Le Mystère des Voix Bulgares en Lisa Gerard in Muziekgebouw Eindhoven. Wij geven voor beide concerten kaarten weg. Let wel, we geven voor het Concertgebouw 1x2 kaarten weg. En voor Muziekgebouw Eindhoven ook 1x2 kaarten. U kunt er dus wel iemand meenemen en dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. De mailbox, die is belangrijk, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard. Laten we het makkelijk maken, niet helemaal Le Mystère des Voix Bulgares, mag ook wel hoor, maar Lisa Gerard is makkelijker. En zet er vooral even bij waar de voorkeur naar uitgaat. Natuurlijk Concertgebouw 12 maart in Amsterdam of Muziekgebouw Eindhoven op 14 maart. De mailbox gaat open en wij gaan nu in ieder geval luisteren naar een track van het album waar ze veel van zullen spelen. Dat is namelijk het laatste album Bu Chi Mish. Dat is zij samen inderdaad. En Lisa Gerard zal ook solo werk tegen horen brengen tijdens die concerten. Nogmaals, de mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. Mail maar en dit is Le Mystère des Voix Bulgares.

Le Mystère de Voix Bulgare. Dit was hun tweede LP. En dat was, die heet dan ook gewoon volume 2. Le Mystère de Voix Bulgare. U hoorde Caval Sfiri. U kunt dus kaarten winnen voor dinsdag 12 maart in het Concertgebouw in Amsterdam. En donderdag 14 maart voor Muziekgebouw Eindhoven. Mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard en Amsterdam of Eindhoven. Lisa Gerard zal ook solowerk gaan uitvoeren. En misschien speelt ze deze wel. Immortal Memory.

Die dames toch. Oh. Ja, u kunt het allemaal meemaken. De mailbox die staat nog 12 minuten open. Dus mailt u vooral nog even rustig door. Voor kaartjes van Le Mystère de Foix Bulgare en Lisa Gerrard. Goed, X-rated op de concertzender. En we hebben inderdaad nog tijd over voor nog veel meer fraais. Het nieuwste album, of ja, hij brengt er nogal wat uit. Maar dit album mag er zeker zijn. Ik heb het over Adeptus Mechanicus. Oftewel Gerrit-Jan Vos. Adeptus Mechanicus heeft een nieuw album uit Lines and Waves. En dat is zijn ode aan Klaus Schulze en Tangerine Dream. En het is waarlijk een fantastisch album. Het is helemaal in de lijn Berliner Schule, maar zonder een copycat te zijn. Heel eigen fraai geluid van Adeptus Mechanicus. Getuige ook deze geweldige track Time Capsule.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste 2 minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. Een en ander brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer Codegeel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Det finns kurkade chefer, det finns kurkade anställda, det finns till och med kurkade boxholmare. Fast jag har inte sett några, men det skulle ju ska finnas. Rättskor går det för sig.
1: Aldens Boxholm. En Boxholm opende deze X-Rated op deze zondagavond. De speciale traditionele ultra zware kersteditie van X-Rated hier op de concertzender. En dat allemaal tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met natuurlijk ook donkerheid. Namelijk een Winterlight Label Special. Maar dat pas na 11. Eerst moeten we het even hebben over Boxholm. We hoorden Frans Enoch the Bastard. En dat komt van de Hunting Cores of Skogs Sarah uit 2006. Verschenen via Vrottage. En daarvoor het prachtige koormuziek van Clear Note Choir. En Clear Note Choir maakte het album Choir Music. En dat verscheen via hun eigen label Clear Note Songbook. Bless the Lord, O my soul. Daarvoor een stuk uit Hiding van Kammerheit. Wat u vindt op het album Asleep and Well Hidden. En natuurlijk de traditionele kerkklokken aan het begin. De bells. Dit keer kozen we voor een versie van het Kronos Kwartet samen met de monks of the Abbey of St. Peter's of Solesmus. En dat allemaal dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de concertzender. Waar we weer de grootst mogelijke moeite hebben met de playlist. Dus als het allemaal niet verschijnt in de playlist, het is weer eens zover. Het is weer zondagavond 9 uur en de boel ligt er weer uit. Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd weer verandert. Dus u zult het eventjes met de presentatie moeten doen. Want ach, natuurlijk kan ik u ook gewoon vertellen wat er komt. Hè? Niet waar? Fragments of Corinth was nu aan de beurt met Mystery of the Grey Lands. De schitterende titel The Rebirth of Symbols Long Forgotten. X-Rated op de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. De ultrazware kerstepisode tot 11 uur. Hier is Fragments and Corinth.

Prachtig, werkelijk prachtig. Andrew Osler. U hoorde het tweede gedeelte uit The Blind Sublime. En dat tweede gedeelte, dat heet Confession. Allemaal biechten. Opbiechten. The Blind Sublime is een album wat uit werd gebracht door het eigen label van Andrew Osler. Expert Sleepers. Een aantal weken geleden dus. Vonkeltje nieuw. Werk van Andrew Osler. En daarvoor Fragments and Corinth met The Rebirth of Symbols Long Forgotten. U luistert naar de speciale kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En het schijnt dat, nou ja, tenminste laten we het afkloppen, maar dat de problemen met de playlist weer verholpen zijn. En de site, alles doet het weer. Laat dat zo blijven. En nu in X-Rated een oude bekende, eentje die al vaker in een kerstuitzending voorbij is gekomen. Maar dat is dan ook geheel terecht. Ik heb het over Hypno Pazuzu. Het prachtige Christmas with the Challengers. Die hoort er gewoon bij in de kerstuitzending. Het album Create Christ Sailor Boy. Hier zijn Youth en David Tibet van Current 93 als Hypno Pazuzu. Christmas with the Channelers.

Carly Malone werd zich op haar nieuwe album All Life Long vergezeld van het koor Macadam Ensemble. En gaan overigens samen, dus Carly Malone en het Macadam Ensemble, optreden op Rewire in april volgend jaar. Carly Malone en Macadam Ensemble hoorden Slow of Faith, dus inderdaad van haar nieuwe album All Life Long. Verschenen op het label van Stephen O'Malley, Audiologic Organ. En we gaan de gezelligheid in met Det Ketterska Förbund. He Will Fall.

0: Dat blijft ook zo fantastisch wat Metatron Omega doet. Naast het album wat in 2023 is verschenen was Cataphases via Cryo Chamber verschenen. Metatron Omega hoort u met Ascension.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur van X-Rated en de speciale, wat zwaardere kerstspecial. En dat nog tot 11 uur en daarna een Winterlight special van het vroegere Winterlight werk. Zometeen in X-Ray na 11. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Het kerstliedje wat Psychic TV maakte in 83. Op het album Dreams Less Sweet hoort u het prachtige en fragiele White Nights. En het kerstliedje van Psychic TV.

0: Wat een weergaloos doordringend werkstuk is dit van Florian Frieke. Florian Frieke kennen we als frontman van Popol Vuh. En Popol Vuh is sinds eind jaren 60 ook een van de grondleggers van de krautrock. Alhoewel ze weinig rock hadden, maar ze worden er af en toe best toe gerekend. Overigens begonnen ze met allerlei elektronica in het begin met albums als In den Garten Pharaohs. Maar Florian Frieke maakte dit soloalbum in 1983. En dat album dat klonk donkerder dan Popol Vuh ooit is geweest. U hoorde Florian Frieke met Groepen seufzen zur Versöhnung der Erde mit dem Menschen. En dat komt van het album Die Erde und ich sind eins. Inmiddels een peperdure LP die ooit verschenen is op Lork Publication München. Zoals gezegd in 1983. Florian Frieke hier bij de zware kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur. Waar we het nog eventjes wat zwaarder maken met ook een oude bekende. En dat was ook een ongelofelijke hit, eigenlijk een plaat die ontzettend in de aarde goed in de aarde viel bij Arjen Grolleman. Ik heb het over Deutsch Nepal and the moon lay hidden beneath a cloud. Dit is Untitled One van A Night in Fear. Deutsch Nepal, oftewel die andere Peter Andersson and the moon lay hidden beneath a cloud met onder andere Albin Julius.
1: A ich Night in Fear. So wohlgetan, Virgo, dumflorebam.

Erg fraai werk van Dark Raad. U hoorde Blaze Forever van het album 13 Years of Melancholia. En dat verscheen in 2022 via Audiofop Records, het label van Mirko Heinrich. En Dark Raad is Jana Komaritsa. En daar wil ik eventjes iets over vertellen. Want zij opent een galerie die ze heeft gevonden. Haar droom was ooit om een galerie te beginnen. En dan een, ja, zeg maar een soort tentoonstelling. Een tentoonstellingen in een kunstruimte. Een galerie te maken. En er komt nu een opening van die galerie. En dat gaat gehouden worden op de Middelste Gracht 89M in Leiden. Het is de opening van haar galerie Wonder Cat. De grand opening. Dus inderdaad kunstruimte, galerie. En het is ook veel bedoeld als ruimte waar zij bijvoorbeeld les geeft in het schilderen van katten. Dat gebeurt op zaterdag 11 januari aanstaande, dus in Leiden. Van, het is geopend van 2 tot 10, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En de opening is een tentoonstelling van The Fragments of Melancholia. Dat zal duren tot ongeveer 6 uur. En na 6 is het de beurt aan 3 dark ambient optredens. Behalve Dark Raad zelf zal er ook worden opgetreden door Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Vanaf 6 uur 's avonds dus, van 6 tot 10 is het concert. Daarvoor is het de ruimte voor de tentoonstelling. Het is allemaal geheel gratis te bezoeken, maar een donatie wordt heel erg gewaardeerd. Dus 11 januari aanstaande, Middelste Gracht 89M in Leiden voor Dark Raad. Dark Raad Live, samen met Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Nou, alvast iets om naar uit te kijken voor in het nieuwe jaar. We zijn bezig met de kerstepisode van X-Rated. En hier is Wicked Messenger. Shilam Balam, the Jaguar Prophet. Nou, deze profeet, die kan er wat van op het album Vision, Rites and Techniques of Ecstasy. En dat verscheen in 2009 via Plague Recordings. Hier is Wicked Messenger.

0: een verslavend album wat in de eindlijst gaat komen. Why I Went to the Woods. 400 Lonely Things. Dit was Amicus en nu dit verscheen op Cold Spring Records. Schitterend werk van van 400 Lonely Things.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. We hebben de zware paas, de traditionele paasepisode van X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray, die ook zwaarder is dan u gewend bent van ons. Maar wel schitterend. Alles is schitterend. Zelfs de New Wave plaat die nu op de draaitafel ligt. En die hebben we al eens natuurlijk eerder gedraaid in een paasepisode. Want die heet gewoon Tell Me Easter's on Friday. En dan hebben we het over Alan Rankin en Billy McKenzie. Oftewel The Associates. Tell Me Easter's on Friday.

Ja, dat is natuurlijk complete heiligschennis, maar dit gaat voorlopig nog wel door. Een track van een half uur hebben we het over. En de track waar we het over hebben is Ludwig II van Bayern. Klaus Schulze uit 1978 van het album X. Oftewel gewoon 10. En dat verscheen via Brain Records. Schitterend hier in de paasepisode van X-Rated. Klaus Schulze, Ludwig II van Bayern. En nu ruim baan even voor de paashaas. De Blue Rabbit dit keer. En dan hebben we het over Sutcliffe Jugend. En Sutcliffe Jugend maakte het Blue Rabbit album in 2012. Dit is ook de track Blue Rabbit. Als die tenminste wil starten. Maar dan moet ik misschien wel de juiste schuif omhoog doen. Bij deze.

to sew the flesh onto her skin.

story. Grotesque.

Zo, heerlijk werk van Treha Sektori. En dit staat op een split die ze maakte met Amen-Ra. Of Amen-Ra. Amen-Ra en Treha Sektori split. Die verscheen in 2014 via Consoling Sounds. Unearth M hoorde u van Treha Sektori. X-rated op de Concertzender, waar we nog een klein half uur te gaan hebben in de traditionele paasepisode. En daarin nu fonkelnieuw werk van Brood Dark. En dat is nieuw verschenen via het fameuze Winter Light label. Het album Deliro. The track Elements Memory. The act Brood Dark.

Ja, dat is met recht een X-rated klassieker te noemen. De track Spire of Withhold van Raison d'être staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness. Overigens een titel die volledig verkeerd gespeld is op de originele uitgave van de CD en de LP op Cold Meat Industry in 1994. En Arjen Grolleman die heeft hem destijds ook grijs gedraaid in X-Rated op Kink FM. En heeft deze track gebombardeerd tot de titel van het programma The Dark Room op Kink FM destijds. Raison d'être hier bij X-Rated op de Concertzender. En we zijn aanbeland bij de ene laatste track. Dat is Grimoire de Occult. Die heeft opgetreden in de OT 301 op de Heretica 2 avond. En het was mijn favoriet van de avond. Grimoire de Occult, dit is van het album Sinister Rituals. En u hoort het gelijknamige werkstuk, althans een stukje daarvan. Want in totaal duurt dit een bijna 25 minuten. Dunkelheid Productionen bracht het uit. Grimoire de Occult.

Zo, dat is lekker. Age. Uit 1994. En Age is het geesteskind van Thomas P. Heckman. Dit is afkomstig van de dubbel LP The Orion Years, wat in 1994 verscheen. Via Mil Plateau hoorde Lichtspruch Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En heel fijn dat u het WK uiteraard boycott dit jaar. En de focus legt op de muziek die er toe doet hier in X-Rated. Inderdaad, nog tot 11 uur. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond. We hebben heel veel moois van toen en nu. En heel veel nog van in de toekomst te verschijnen dingen. Wat dacht u van het nieuwe album van Alexander Kowalski? Alexander Kowalski brengt op 17 juli een nieuw album uit, Echoes Remasters. Remaster. En daarvan hoort u nu de track Oxygen. Dit is nogmaals X-rated. Dit is Alexander Kowalski, niet te verwarren met de band Kowalski. Alexander Kowalski, X-rated. Oxygen. Oh, stond die. Oh, komt die.

Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degenen die er niet bij waren. U heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een echt een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu het nieuw werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

Het is gewoon altijd hoogstaand wat die man doet. Die man is Robert Henke, ook beter bekend als Mono Lake. Zijn nieuwste album onder de naam Robert Henke is verschenen. Signal to Noise Volume 2. En dat is inderdaad het... De opvolger van Signal to Noise Volume 1. En dat is alweer een flinke tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Nu dus eindelijk het tweede gedeelte, verschenen op het eigen label van Robert Henke, Imbalance Computer Music. Signal to Noise 3 hoorde u van het album Signal to Noise 2. Zo, Robert Henke hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer een album wat nog uit moet komen. En namelijk pas op 24 juni. Het nieuwe album van de twee ambient groothelden. Grootheden Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Zij werken samen, zij werkten al samen op een eerste samenwerkingsalbum. En er is nu een tweede opkomst, dus Where Light Pauses in the Silence of the Sun. En dat gaat verschenen via Black Knoll Editions. Zoals gezegd, dus 24 juni, dus pas. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Dit is van dat nog te verschijnen album, het schitterende Blue Descent.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoort u van Variant.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Daniel Thomas Freeman. In de jaren 80 was ik in de kade in Zaandam met mijn vrienden René Pechard en Jozef. René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam en voor echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het gehele publiek voor het concert van Tommy Stoempf. Het interesseerde Tommy Stoempf helemaal geen hol. Wij kregen bier, koud bier uit de coulissen van backstage. Tommy Stoempf heeft daar gewoon lekker een uur en een kwartier staan stampen. Waaronder de track Counter Gunpunk. Ik was destijds helemaal fan van Tommy Stoempf. Het staat op de 12 inch Mich kriegt ihr nicht. En het is nu verschenen op de verzamelaar Sowas von Egal volume 3. German Synthwave Underground 1981-1986. Natuurlijk weer via Bureau B. Tommy Stoempf.

Ja, zeer indringend werk van Fallous D. Het album Black Dawn. Je hoorde Krieger. En dit album is in twee versies verschenen, namelijk op vinyl en cd. En de versies zijn ook verschillend. Verschillende tracks op de cd en verschillende tracks op het vinyl. Deze track staat op beide, op vinyl zowel als CD. Black Dawn, het verscheen in 2017 op Dark Vinyl Records. En in 2017 was het derhalve dan ook mijn album van het jaar. Wat een schitterend product. Black Dawn van Fallous D hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu nieuw werk van Namkar. En dat gaat 3 juli verschijnen, het nieuwe album Antimom. Namkar, dit is Conjuncto. Nee, sorry, Conjunctio. Zo is het, Namkar.

de vrije track van Current 93. Current 93, die op deze track bestaat uit David Tibet, Michael Cashmore, Thomas Ligotti en Stephen Stapleton van Nurse with Wound. En natuurlijk The Lost Children, oftewel het kinderkoor wat u hoorde. Prachtig werk van Current 93, A Dream of the Inmost Light. En dat is, heeft als ondertitel voor Christophe Heeman. En Christophe Heeman is de man achter HNAS, oftewel Hirsje nicht aufs Sofa. Het staat op de verzamelaar Foxtrot met daarop nog veel meer moois. Waaronder Coil en John Balance en Peter Christofferson solo. Fox Trot uit 1998. X-rated op de concertzender met nu Sistrenatus, oftewel Harlow McFarlane. Zijn project heette Sistrenatus van het album Sensitive Disturbance uit 2009. Hoort u nu Lost Transmission.

heerlijk gruizig. Robert Bergman. U hoorde de track Drum Tracks. En dat staat op zijn nieuwe single 3AM. Wat verschenen via zijn eigen Brew label. Robert Bergman. Eigenlijk al geruime tijd aan de weg timmerend met allerlei elektronica. In de house techno hoek. Hij werkt onder andere ook in een goed geoutilleerde danswinkel in de Spuistraat in Amsterdam. En daar loop je natuurlijk ook heel veel kennis op. Robert Bergman en zijn nieuwe single. Fantastisch werk. 3 tracks staan erop. De 12-inch 3AM. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik draaide hiervoor Cora Novoa. En toen dacht ik, die zou ik wel willen zien optreden op het Groutzone Festival. Die past daar best wel bij. Maar dat denk ik ook van de volgende die in de speler zit. Dat is namelijk Eat Girls. Deze dames, die zie ik eigenlijk ook wel op Groutzone staan. Hun nieuwe album heet Aria Silenzio. En dat is onlangs verschenen via het Duitse Bureau B-label. Hier zijn Eat Girls. Met Trouwschaft.

Wat is dat toch met Kevin Richard Martin? Waarom is nou echt vrijwel alles maakt wat hij maakt gewoon goed? Denk aan het laatste album wat hij maakte met KMRU, Disconnect. En denk ook aan het nieuwe album wat hij heeft gemaakt onder de naam The Bug. En daar heeft hij 5 delen uit de singlereeks Machines verzameld. En daarom heet hij ook Machines 1 tot en met 5. The Bug, Kevin Richard Martin. Helemaal solo. En waar hij normaal wel eens rappers erbij gooit, heeft hij dat op dit album totaal niet gedaan. Het is allemaal instrumentaal. U hoorde Released met als ondertitel The Need to Escape. Een en ander verscheen op het zwaar gewichten label Relapse. The Bug, prachtig nieuw werk. En ook nieuw, en dat is een soort Polische-Deutsche Freundschaft. Oftewel een samenwerkingsverband tussen Polen en Duitsers. Ik heb het over de band Düsseldorf. Die naam hadden ze beter niet kunnen nemen, want er bestaat natuurlijk al heel erg lang een La Düsseldorf. Dus verwart u het daar niet mee. Die komt notabene ook uit Duitsland. Maar de muziek, die mag er zijn. Het nieuwste album, dat heet Bunkermuziek. En dat is dus verschenen via het Poolse label Zoharum. Hier is Düsseldorf met het heerlijke Sinti Space nummer Oostwall.

Allemachtig, wat een track zeg. Als het hele album zo is, en we eigenlijk pas twee nummers gehoord, dan is het weer zo'n eindlijst ding. Het is het elektronische muziek improviseer volume 3 ding van Sunroof. Electronic Music Improvisations volume 3. Nou, de nummers 1 en 2, die kennen we inmiddels al een geruime tijd. En nu komt er dan ook gelukkig een deel 3 aan. Dat gaat gebeuren op 29 november aanstaande. Sunroof, oftewel Gareth Jones, de bekende producer. En Daniel Miller, oftewel de baas van Mute Records. Maar ook muziek. Hij zit bijvoorbeeld achter het 1980 singeltje TVOD van The Normal en de Silicon Teens. En meer van dat leuks. En al heel lang inderdaad de baas van Mute Records. Hij heeft Depeche Mode destijds binnengehaald. En daar plukt hij nog steeds de vruchten van. Sunroof hier bij X-Rated. En waar we zijn aanbeland bij de nieuwste van Klaus Schulze. Wat zegt u? Een nieuwe? Dat kan toch niet? Ja, dat kan. Hij is inmiddels natuurlijk overleden. Maar in 2008 heeft hij de soundtrack gemaakt voor een film. En die film die heet Hackers. En die heeft hij opgenomen. Hij had eigenlijk maar een half uur hoeven maken. Maar hij heeft er een volledig album van gemaakt. En de muziek die hij inleverde, daar is uiteindelijk maar een half uurtje van gebruikt. En ook nog eens een keer als zachte achtergrondmuziek. En gelukkig is dat dankzij de nazaten van Klaus Schulze nu uitgebracht als volwaardig album 101 Milky Way via SPV Records. Klaus Schulze, mijn grote held, met een postuum album. Hier is de track Infinity.